0: eerste klasse van het voetbal heeft Antwerp de wedstrijd tegen Westerlo verloren met 5-1. Antwerp-speler Thibaut Somers reageerde na afloop teleurgesteld.
1: Ja, het zit dan ook allemaal mee met die gasten. Ja, ze schieten naar het doel, die bal weegt dan af over de keeper. Ja, het zit er ook altijd in op zo'n moment. Dus laat ons gewoon dat het allemaal in één match voorbij is, want uiteindelijk verdienen we dit zeker niet.
0: In het klassement staat Antwerp nu op de 13e plaats. De club staat maar 4 punten boven de degradatiezone. En de voorbije avond speelde KV Mechelen ook een wedstrijd tegen Sint-Truiden. Mechelen won die wedstrijd met 4-3. Door die overwinning staat KV Mechelen nu op de 14e plaats in het klassement. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 8 graden. Tegen de ochtend is er kans op mist. Na de ochtend opklaringen en overwegend zonnig weer met temperaturen tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisaties.
1: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het blijft voorlopig onduidelijk wanneer de federale begrotingsonderhandelingen weer voortgezet zullen worden. Premier Bart De Wever van N-VA liet de voorbije avond weten dat hij dinsdag alvast geen beleidsverklaring zal afleggen in het parlement. De gesprekken met de andere coalitiepartners de voorbije dag leverden niets op. De Franstalige liberalen van MR blijven zich namelijk verzetten tegen de BTW-verhoging die premier De Wever nodig vindt. En dus zit alles vast, zegt collega Bart Verhulst.
2: Wat kan Bart De Wever nog doen op die inhoud en vooral dan over de BTW? Want ofwel blijft die op tafel liggen, maar dan weet je het antwoord van MR-voorzitter Boucher. Ofwel gaat hij van tafel weg, maar dan verzwakt de premier eigenlijk zijn eigen positie, want dan plooit hij openlijk voor Georges-Louis Boucher en dan krijgt hij de anderen natuurlijk ook weer tegen zich en worden die kwaad. Ofwel komt er een tussenoplossing. Alleszins, de anderen zien van beide kanten van de MR en daar was toch een beetje op gehoopt geen enkele opening.
1: De Socialistische Overheidsvakbond is de voorbije avond bij de openbare diensten een stakingsactie gestart tegen de begrotingsplannen van de regering. Daardoor zal er onder meer hinder zijn bij trein- en busverkeer. Bij de VRT staken ook de andere vakbonden mee uit protest tegen de extra besparingen van de Vlaamse regering. De jaarlijkse solidariteitsactie van de Franstalige openbare omroep RTBF heeft dit jaar ruim 9,2 miljoen euro opgebracht. Dat is opnieuw een recordbedrag. De actie wordt georganiseerd om geld in te zamelen om mensen met een handicap en kwetsbare jongeren te steunen. Vorig jaar werd ook al ruim 9 miljoen euro ingezameld. In Nepal zijn 5 mensen vermist geraakt bij nieuwe aardverschuivingen. Die hebben een grote overstroming veroorzaakt in het centrum van het land. Er is veel materiële schade, tientallen huizen en enkele bruggen werden door het water en de modder meegesleurd. Nepal werd in augustus nog getroffen door een zware aardverschuiving en ook een modderstroom. Daarbij kwamen toen meer dan 1400 mensen om het leven. Duizenden anderen zijn nog altijd vermist. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp de wedstrijd tegen Westerlo verloren met 5-1. Antwerp-speler Thibaut Sommers reageerde na afloop teleurgesteld.
3: Ja, het zit dan ook allemaal mee met die gasten. Ja, ze schieten naar het doel, de bal weegt dan af over de keeper. Ja, het zit dan ook altijd in op zo'n moment. Dus laat ons gewoon dat het allemaal in een match voorbij is, want uiteindelijk verdienen we dit zeker niet.
1: In het klassement staat Antwerp nu op de 13e plaats. De club staat maar 4 punten boven de degradatiezone. De voorbije avond speelde KV Mechelen ook een wedstrijd tegen Sint-Truiden. Mechelen won die wedstrijd met 4-3. En door die overwinning staat KV Mechelen nu op de 14e plaats in het klassement. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 8 graden. Tegen de ochtend is er kans op mist, na de ochtend op opklaringen en overwegend zonnig weer met temperaturen tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisaties.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Bij de nieuwe aanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië gisteren is 1 dode gevallen. 11 anderen raakten gewond, dat heeft de Saoedische overheid bekendgemaakt. De voorbije week werd de luchthaven van Riyadh al verschillende keren onder vuur genomen door de Houthi-rebellen uit Jemen. Zo vielen zaterdag nog 13 doden en 300 gewonden bij zo'n aanval. Het conflict tussen de Houthis en Saudi-Arabië is recent opgelaaid. Saudi-Arabië steunt sinds 2015 het Jemenitische leger dat vecht tegen de Houthi-rebellen. Het blijft voorlopig onduidelijk wanneer de federale begrotingsonderhandelingen weer voortgezet zullen worden. Premier Bart De Wever van N-VA liet de voorbije avond weten dat hij dinsdag alvast geen beleidsverklaring zal afleggen in het parlement. De gesprekken met de andere coalitiepartners de voorbije dag leverden niets op. De Franstalige liberalen van MR blijven zich namelijk verzetten tegen de BTW-verhoging die premier De Wever nodig vindt. En dus zit alles vast, zegt collega Bart Verhulst.
2: Wat kan Bart De Wever nog doen op die inhoud en vooral dan over de BTW? Want ofwel blijft die op tafel liggen, maar dan weet je het antwoord van MR-voorzitter Boucher. Ofwel gaat hij van tafel weg, maar dan verzwakt de premier eigenlijk zijn eigen positie, want dan plooit hij openlijk voor Georges-Louis Boucher en dan krijgt hij de anderen natuurlijk ook weer tegen zich en worden die kwaad. Ofwel komt er een tussenoplossing. Alleszins, de anderen zien van beide kanten van de MR en daar was toch een beetje op gehoopt geen enkele opening.
1: De Socialistische Vakbond is de voorbije avond bij de openbare diensten een stakingsactie gestart tegen de begrotingsplannen van de regering. Daardoor zal er onder meer hinder zijn bij trein- en busverkeer. Bij de VRT staken ook de andere vakbonden mee uit protest tegen de extra besparingen van de Vlaamse regering. De jaarlijkse solidariteitsactie van de Franstalige openbare omroep RTBF heeft dit jaar ruim 9,2 miljoen euro opgebracht. Dat is opnieuw een recordbedrag. De actie wordt georganiseerd om geld in te zamelen om mensen met een handicap en kwetsbare jongeren te steunen. Vorig jaar werd ook al ruim 9 miljoen euro ingezameld. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp de wedstrijd tegen Westerlo verloren met 5-1. Antwerp-speler Thibaut Somers reageerde na afloop teleurgesteld.
3: Ja, het zit dan ook allemaal mee met die gasten. Ja, ze schieten aan het doel, die bal weegt dan af over de keeper. Ja, het zit er ook altijd in op zo'n moment. Dus laat ons gewoon dat het allemaal in één match voorbij is, want uiteindelijk verdienen we dit zeker niet.
1: In het klassement staat Antwerp nu op de 13e plaats. De club staat maar 4 punten boven de degradatiezone. De voorbije avond speelde KV Mechelen ook een wedstrijd tegen Sint-Truiden. Mechelen won die met 4-3. Door die overwinning staat KV Mechelen nu op de 14e plaats in het klassement. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 8 graden. Tegen de ochtend is er kans op mist. Na de ochtend opklaringen en overwegend zonnig weer met temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Klaas FM.

0: Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisaties.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het blijft voorlopig onduidelijk wanneer de federale begrotingsonderhandelingen weer voortgezet zullen worden. Premier Bart De Wever van N-VA liet gisteravond weten dat hij dinsdag alvast geen beleidsverklaring zal afleggen in het parlement. De gesprekken met de andere coalitiepartners gisteren leverden niets op. De Franstalige liberalen van MR blijven zich namelijk verzetten tegen de btw-verhoging die premier De Wever nodig vindt. En dus zit alles vast, zegt collega Bart Verhulst.
2: Wat kan Bart De Wever nog doen op die inhoud en vooral dan over de BTW? Want ofwel blijft hij op tafel liggen, maar dan weet je het antwoord van MR-voorzitter Boucher. Ofwel gaat hij van tafel weg, maar dan verzwakt de premier eigenlijk zijn eigen positie, want dan plooit hij openlijk voor Georges-Louis Boucher en dan krijgt hij de anderen natuurlijk ook weer tegen zich en worden die kwaad. Ofwel komt er een tussenoplossing. Alleszins, de anderen zien van beide kanten van de MR en daar was toch een beetje op gehoopt geen enkele opening.
1: De Socialistische Vakbond is gisteravond bij de openbare diensten een stakingsactie gestart tegen de begrotingsplannen van de regering. Daardoor zal er onder meer hinder zijn bij trein- en busverkeer. Bij de VRT staken ook de andere vakbonden mee uit protest tegen de extra besparingen van de Vlaamse regering. In Vlaardingen in Nederland is gisteravond een bomaanslag gepleegd op een kapperszaak. Er is heel wat materiële schade. Door de explosie werd onder meer een winkelruit volledig weggeblazen. De kapperszaak werd eerder ook al geviseerd. Toen werden bakstenen tegen de winkelruit gegooid. In Vlaardingen zijn er wel vaker incidenten rond kapperszaken. Lokale media spreken over een zogenoemde kappersoorlog. Die zou gaan over oneerlijke concurrentie. De kappers die geviseerd worden zouden haarknippen aan lage prijzen. Bij de nieuwe aanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië gisteren is 1 dode gevallen, 11 andere mensen raakten gewond. Dat heeft de Saoedische overheid bekendgemaakt. De voorbije week werd de luchthaven van Riyadh al verschillende keren onder vuur genomen door de Houthi-rebellen uit Jemen. Zo vielen zaterdag nog 13 doden en 300 gewonden bij een aanval. Het conflict tussen de Houthis en Saudi-Arabië is recent opgeleid. Saudi-Arabië steunt sinds 2015 het Jemenitische leger dat vecht tegen de Houthi-rebellen. Het Noord-Koreaanse leger heeft opnieuw verscheidene raketten afgevuurd vannacht. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het zou gaan om ballistische raketten die in de richting van de Japanse zee vlogen. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea zijn de voorbije weken opnieuw hoog opgelopen na een incident in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. 3 Zuid-Koreaanse soldaten raakten toen gewond bij de ontploffing van enkele mijnen. Noord-Korea vuurt ook wel vaker ballistische raketten af richting de Japanse zee. Het regime wil zo zijn militaire slagkracht laten zien. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp de wedstrijd tegen Westerlo verloren met 5-1. Antwerp-speler Thibaut Somers reageerde na afloop teleurgesteld.
3: Ja, het zit dan ook allemaal mee met die gasten. Ja, ze schieten naar het doel, die bal weegt dan af over de keeper. Ja, het zit dan ook altijd in op zo'n moment. Dus laten we gewoon dat allemaal in één match voorbij is, want uiteindelijk verdienen we dit zeker niet.
1: In het klassement staat Antwerp nu op de 13e plaats. De club staat maar 4 punten boven de degradatiezone. De voorbije avond, gisteravond dus, speelde KV Mechelen ook een wedstrijd tegen Sint-Truiden. Mechelen won die wedstrijd met 4-3. Door die overwinning staat KV Mechelen nu op de 14e plaats in het klassement. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 8 graden. Tegen de ochtend is er kans op mist, na de ochtend opklaringen en overwegend zonnig weer met temperaturen tot 18 graden. Meer op veertiennieuws.be. Here we go. Are you ready? Kleine Family.

De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisatie.

0: relaties.
1: Het is bijna een halve minuut over 5 uur. Dit is VRT Nieuws met Eva van Dijk. Het blijft voorlopig onduidelijk wanneer de federale begrotingsonderhandelingen weer voortgezet zullen worden. Premier Bart De Wever van de N-VA liet gisteravond weten dat hij morgen alvast geen beleidsverklaring zal afleggen in het parlement. De gesprekken met de andere coalitiepartners leverden niets op. De Franstalige liberalen van de MR blijven zich verzetten tegen de BTW-verhoging die premier De Wever nodig vindt. En dus zit het vast, zegt collega Bart Verhulst.
2: Wat kan Bart De Wever nog doen op die inhoud en vooral dan over de BTW? Want ofwel blijft die op tafel liggen, maar dan weet je het antwoord van MR-voorzitter Boucher. Ofwel gaat hij van tafel weg, maar dan verzwakt de premier eigenlijk zijn eigen positie, want dan plooit hij openlijk voor Georges-Louis Boucher en dan krijgt hij de anderen natuurlijk ook weer tegen zich en worden die kwaad. Ofwel komt er een tussenoplossing. Alleszins, de anderen zien van beide kanten van de MR, en daar was toch een beetje op gehoopt, geen enkele opening.
1: De Socialistische Vakbond is gisteravond bij de openbare diensten een stakingsactie gestart tegen de begrotingsplannen van de regering. Daardoor zal er onder meer hinder zijn bij het trein- en busverkeer. Bij de VRT staken ook de andere vakbonden mee uit protest tegen de extra besparingen van de Vlaamse regering. Bij de nieuwe aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië gisteren is 1 dode gevallen. 11 anderen raakten gewond. Dat heeft de Saoedische overheid bekendgemaakt. De voorbije week werd de luchthaven van Riyadh al verschillende keren onder vuur genomen door de Houthi-rebellen uit Jemen. Zo vielen zaterdag nog 13 doden en 300 gewonden bij een aanval. Het conflict tussen de Houthis en Saoedi-Arabië is recent opgeleid. Saoedi-Arabië steunt het Jemenitische leger dat vecht tegen de Houthi-rebellen. In het voetbal heeft Antwerp met 5-1 verloren bij Westerlo. In het klassement staat Antwerp nu op de 13e plaats. De club staat maar 4 punten boven de degradatiezone. En KV Mechelen heeft voor het eerst dit seizoen gewonnen. Het knokte zich tegen Sint-Truiden naar een 4-3 overwinning. Bij KV Mechelen beseft spits Bouke Boersma dat ze deze overwinning heel hard nodig hadden.
3: Ik denk dat we als team heel erg naar snakt en ik denk het de supporters ook. Dus vandaag is een mooie dag. Ik denk dat je vanuit de media al hebt gezien, vanuit andere spelers ook, dat we volledig achter Fred staan en onze coach. Dus de weg is ingeslagen, dus we proberen dit door te zetten.
1: Met de zege springt KV Mechelen weg van de laatste naar de 14e plaats. Het telt 6 punten, STVV heeft er 8. En in het volleybal is de Supercup bij de vrouwen voor Asterix Beveren. De landskampioen versloeg in de finale bekerwinnaar Oudeghem na 3 sets. Bij de mannen won Roeselare eerder gisteravond zijn 12e Supercup. Roeselare haalde het van bekerhouder Menen ook in 3 sets. Het weer, het blijft droog bij temperaturen tot 8 graden. Er is kans op mist. Na de ochtend opklaringen en overwegend zonnig weer met temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Britse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisaties.
1: Het is een halve minuut over zes. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij VRT wordt dus gestaakt door alle vakbonden. En de Socialistische Vakbond houdt vandaag ook een actiedag bij andere openbare diensten tegen de besparingsplannen van de federale regering. Daardoor rijden er onder andere minder treinen, bussen en trams vandaag. De begrotingsonderhandelingen van de federale regering liggen voorlopig stil. Premier Bart De Wever liet gisteravond weten dat hij morgen geen beleidsverklaring gaat afleggen in het parlement. De gesprekken met de andere regeringspartijen leverden dit weekend niets op. De Franstalige liberalen van de MR blijven zich verzetten tegen de BTW-verhoging. En premier De Wever vindt die BTW-verhoging wel nodig. In Vlaardingen, dichtbij Rotterdam in Nederland, is gisteravond een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is veel materiële schade. De kapperszaak werd eerder ook al geviseerd. Toen werden bakstenen tegen de winkelruit gegooid. In Vlaardingen zijn er wel vaker incidenten bij kapperszaken. Dat zou komen door een kappersoorlog. Die zou gaan over oneerlijke concurrentie. De kappers die geviseerd worden, zouden haar knippen voor prijzen onder de normale tarieven. Bij een nieuwe aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteravond 1 dode gevallen. 11 anderen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd de voorbije weken verschillende keren aangevallen door de Houthi-rebellen in buurland Jemen. Zaterdagavond vielen er al 13 doden en 300 gewonden. Het conflict tussen de Houthis en Saoedi-Arabië is deze zomer opgeflakkerd. Saoedi-Arabië steunt het regeringsleger van Jemen en dat vecht tegen de Houthi-rebellen. En de Houthis worden dan weer gesteund door Iran. Sport. In het voetbal heeft Westerlo met 5-1 gewonnen tegen Antwerp. Westerlo staat 6e en Antwerp 13e. Antwerp kreeg in het begin van de tweede helft een rode kaart en ging toen helemaal onderuit, zegt speler Thibaut Somers.
2: Ja, het zit er ook allemaal mee met die gasten. Ja, ze schieten naar een doel, die bal weegt dan af over de keeper. Het zit er ook altijd in op zo'n moment. Dus ons vond dat allemaal in één match er voorbij is, want uiteindelijk verdienen we dit zeker niet.
1: En KV Mechelen heeft voor het eerst dit seizoen gewonnen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen raakt weg van de laatste plaats. Sint-Truiden staat 8e. Het weer vanmorgen nog bewolkt, daarna een paar opklaringen. Het blijft droog bij temperaturen rond 17 graden. Morgen soms wat lichte regen om de dag te beginnen. Daarna wordt het droger en zacht bij zo'n 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisaties.
1: Het is een halve minuut over zeven. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij VRT wordt dus gestaakt door alle vakbonden. En vandaag staakt de socialistische vakbond ACOD ook bij andere openbare diensten. De christelijke vakbond ACV houdt sensibiliseringsacties in heel Vlaanderen, maar staakt niet mee. De vakbonden protesteren tegen de besparingen van de Vlaamse regering bij de lijn en de Vlaamse ambtenaren bijvoorbeeld. Maar ze willen ook de federale regering waarschuwen, zegt Uwe Rochus van ACOD.
2: Na de Vlaamse begroting hebben we al een serieuze bui gekregen als openbare diensten. En we verwachten nu toch een zware El Niño na de begrotingsverklaring die wij morgen eigenlijk hadden verwacht. Dus dit is eigenlijk een beetje een schot voor de boeg, want besparen op openbare diensten heeft een grote impact niet enkel op de mensen die daar werken, maar ook op de gebruikers van die openbare diensten.
1: Door de staking is er hinder bij het openbaar vervoer. 3 op de 10 treinen rijden niet en er zijn ook maar weinig spitsuurtreinen. Bij de lijn rijden 4 op de 10 trams en bussen niet. En in Brussel zullen reizigers langer moeten wachten, zegt Guy Sablon van vervoersmaatschappij MIVB.
3: De metro en buslijnen die rijden wel allemaal, maar aan verlaagde frequenties. Bijvoorbeeld, je moet rekenen toch op een verdubbeling van de normale wachttijd. Bij de tramlijnen rijdt 13 op de 18 tramlijnen. En daar liggen die frequenties ook veel lager dan normaal. Reken ongeveer op een verdubbeling van wat je normaal aan wachttijd hebt.
1: Er kan vandaag ook hinder zijn bij de kinderopvang, de afvalophaling en in sommige scholen. De federale begroting is nog verre van klaar intussen. Premier Bart De Wever van N-VA liet gisteravond weten dat hij morgen geen beleidsverklaring kan afleggen in het parlement. De gesprekken met de andere regeringspartijen leverden dit weekend niets op. De Franstalige liberalen van de MR blijven zich verzetten tegen een BTW-verhoging, maar premier De Wever vindt die wel nodig. Bij een nieuwe aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteravond 1 dode gevallen. 11 anderen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd de voorbije weken al verschillende keren aangevallen door de Houthi-rebellen in buurland Jemen. Zaterdagavond vielen er al 13 doden en 300 gewonden. Het conflict tussen de Houthis en Saoedi-Arabië is deze zomer opgeflakkerd. Saoedi-Arabië steunt het regeringsleger van Jemen en dat vecht tegen de Houthi-rebellen. En de Houthis worden gesteund door Iran. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die hebben een grote overstroming veroorzaakt in het centrum van Nepal. Tientallen huizen en enkele bruggen werden door het water en de modder meegesleurd. Nepal werd in augustus nog maar getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Toen kwamen meer dan 1400 mensen om het leven. Duizenden anderen zijn nog altijd vermist. In het voetbal heeft KV Mechelen een eerste keer kunnen winnen dit seizoen. Mechelen versloeg Sint-Truiden met 4-3. Bouke Boersma van Mechelen is opgelucht voor de hele ploeg en voor trainer Fred van der Biest.
4: Ik denk dat we als team heel erg naar snakt en ik denk het, de supporters ook. Dus vandaag is een mooie dag. Ik denk dat je vanuit de media al hebt gezien, vanuit andere spelers ook, dat we volledig achter Fred staan en onze coach. Dus ja, de weg is ingeslagen, dus we proberen dit door te zetten.
1: KV Mechelen komt nu weg van de laatste plaats en staat 14e. Sint-Truiden is 12e. Daartussenin op de 13e plaats staat Antwerpen, dat gisteren zwaar verloor met 5-1 tegen Westerlo. Westerlo schuift op naar de 6e plaats. Het weer vanmorgen nog bewolkt, daarna een paar opklaringen. Het blijft droog bij temperaturen rond 17 graden. Morgen soms wat lichte regen om de dag te beginnen. Daarna wordt het droger en zacht bij zo'n 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Are you ready? Vijze Femming.

0: Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisaties.
1: Het is een halve minuut over acht. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Socialistische Vakbond staakt vandaag

0: aangevallen. Er ontstond brand in een van de vertrekhallen. En daarbij is een Pakistaanse man om het leven gekomen. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben de luchthaven de voorbije weken al verschillende keren proberen te treffen. Zaterdag kwamen al 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. En dat was de dodelijkste aanval in een golfstaat sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran in februari. In het zuiden van Saudi-Arabië schoot het leger intussen ook een raket van de Houthis neer. Die raket was bedoeld voor een grote militaire basis. Saudi-Arabië steunt het regeringsleger van Jemen tegen de Houthis. En die Houthis die krijgen steun van Iran.
1: In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die hebben een grote overstroming veroorzaakt in het centrum van Nepal. Tientallen huizen en enkele bruggen werden door het water en de modder meegesleurd. Nepal werd in augustus nog maar getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Toen kwamen meer dan 1400 mensen om het leven. Duizenden anderen zijn nog altijd vermist. In Mexico zijn er zware overstromingen door orkaan Simon. De orkaan verplaatst zich traag en blijft dus lang boven dezelfde regio hangen. Hij haalde windsnelheden tot bijna 200 per uur langs de westkust van Mexico. De Mexicaanse overheid had uit voorzorg inwoners geëvacueerd en havens, luchthavens en populaire toeristische plaatsen afgesloten. In het voetbal heeft KV Mechelen een eerste keer kunnen winnen dit seizoen. Mechelen versloeg Sint-Truiden met 4-3. Het kwam eerst 3-0 voor en dan mocht het eigenlijk niet meer zo spannend worden, zegt trainer Fred van der Biest.
2: Ja, zotte wedstrijd eigenlijk. Het tikkeltje geluk was er ook aanwezig. En als je 3-0 voorkomt, mag je eigenlijk niet meer in de problemen komen. Dus dat is een werkpunt. Maar ik moet zeggen dat ze alles uit de kast gaan om die 3 punten thuis te houden tegen een goede tegenstander.
1: KV Mechelen komt nu weg van de laatste plaats en staat 14e. Sint-Truiden is 12e. Daartussenin op de 13e plaats staat Antwerp, dat gisteren zwaar verloor met 5-1 tegen Westerlo. Westerlo schuift op naar de 6e plaats. Het weer vanmorgen nog bewolkt, daarna een paar opklaringen. Het blijft droog bij temperaturen rond 17 graden. Morgen soms wat lichte regen om de dag te beginnen. Daarna wordt het droger en zacht bij zo'n 19 graden. Dit nieuws begon met de vakbondsactie tegen de besparingen. De Socialistische Vakbond staakt bij de openbare diensten. Onder meer bij het openbaar vervoer is er hinder. En ook VRT staakt mee vandaag met een verminderd aanbod. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisaties.
1: Het is een halve minuut over negen. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De socialistische vakbond ACOD staakt bij de openbare diensten vandaag. De christelijke vakbond ACV staakt niet mee, maar informeert de mensen op verschillende plaatsen. De vakbonden protesteren tegen de besparingen van de Vlaamse regering bij de lijn en de Vlaamse ambtenaren bijvoorbeeld. Maar de staking is ook een waarschuwing voor de federale regering, zegt Uwe Rochus van ACOD.
2: Nu is het eigenlijk keer op keer opsmukwerk. We zien dat die besparingen eigenlijk amper iets opleveren. Integendeel, het wordt slechter en slechter en er wordt keer op keer opnieuw bespaard. Met mondjesmaat, maar keer op keer op de kap van werkende mensen, maar ook, en ik wil dat benadrukken, op de kap van openbare diensten. En dat heeft een effect niet enkel op de mensen die werken binnen die openbare diensten, maar ook op de gebruikers van die openbare diensten.
1: Het was al een zware ochtendspits met veel file door een aantal ongelukken, maar ongetwijfeld ook door de staking, omdat het openbaar vervoer minder rijdt vandaag. Het is de keerschieter. Hoe zit het met de hinder?
3: Die valt over het algemeen goed mee. Vooral het openbaar vervoer is verstoord. Bij NMBS rijden 7 op de 10 treinen vandaag, bij de lijn 6 op de 10 trams en bussen. In Brussel rijden ze goed als alle lijnen van de MIVB, al moeten reizigers soms wel wat langer wachten. Hier en daar is er mogelijk ook hinder bij de kinderopvang bijvoorbeeld, of in sommige scholen. Bij gemeentes en steden kunnen loketten vandaag gesloten zijn, of er is er bijvoorbeeld geen afvalophaling. Op VRT is het aanbod de hele dag aangepast. Sommige tv- en radioprogramma's zijn geschrapt en het journaal is korter.
1: Dankjewel, Tess. De volgende dagen zullen de federale regeringspartijen nog verder moeten onderhandelen over een begroting. De deadline van morgen wordt zoals verwacht niet gehaald. De partij MR verzet zich tegen een hervorming van de BTW. Tegen eind deze maand moet er een akkoord over 10 miljard euro zijn. CD&V-voorzitter Sammy Mehdi is voorzichtig hoopvol dat de partijen eruit geraken, omdat er geen volwaardige alternatieven zijn.
4: Ofwel heb je nieuwe verkiezingen en daar zullen de financiële markten keihard op reageren. Dat gaan we allemaal voelen. En dan gaan er maatregelen genomen worden die boven ons hoofd worden beslist over onze pensioenen, over onze koopkracht. Ofwel heb je een situatie waarbij dat je er niet uit geraakt en ook daar zullen de financiële markten keihard op reageren. Dus er is maar één oplossing en dat is dat alle partijen aan tafel, niet alleen over de BTW, maar vele andere zaken ook het gesprek voeren de komende dagen.
1: In Parijs heeft een zware brand gewoed in de oudste overdekte markt van de stad in de wijk Le Marais. De markt is populair bij buurtbewoners en toeristen. De brand begon vannacht en is nu onder controle. Hij is niet naar andere gebouwen overgeslagen. Maar de markt in Parijs zou volgens de burgemeester wel volledig verwoest zijn. Bij een nieuwe aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteravond 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. De luchthaven is nu al voor de 4e keer in 5 dagen tijd aangevallen. De zwaarste aanslag was zaterdag, toen vielen al 13 doden en 300 gewonden. De aanvallen zijn opgeëist door de Houthi-rebellen. Het conflict is deze zomer opgeflakkerd. De Houthis worden gesteund door Iran. En in Jemen vechten de Houthi-rebellen al jaren tegen het regeringsleger dat geholpen wordt door Saoedi-Arabië. De jaarlijkse solidariteitsactie van de Franstalige publieke omroep RTBF heeft dit jaar meer dan 9,2 miljoen euro opgebracht. Dat is opnieuw wat meer dan het record van vorig jaar. Het ingezamelde geld gaat naar 150 projecten die mensen met een handicap en jongeren in moeilijkheden ondersteunen. De zon komt erdoor, vanmiddag meer bewolking vanaf het westen, maar het blijft droog tot vanavond bij temperaturen rond 17 graden. Morgen veel wolken, soms wat lichte regen en zacht bij zo'n 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Here we go. Are you ready?

0: Het is een halve minuut over 10. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De federale regering richt zich nu op eind van de maand om een akkoord te bereiken over de begroting. Na een weekend zonder vooruitgang in de onderhandelingen stelde premier Bart De Wever zijn beleidsverklaring van morgen al uit. Hij wil als noodoplossing niet werken met een begroting van voorlopige 12e, waarbij de overheid blijft draaien op basis van de huidige begroting. Politiek journalist Ivan De Vadder legt uit wat dan nog de opties zijn voor De Wever.
1: Hij moet proberen opnieuw de mensen rond de tafel te krijgen, proberen dat vertrouwen te wekken. En als dat niet lukt, goed, dan zijn er verschillende andere mogelijkheden. Naar de koning stappen, de koning kan dan het ontslag in beraad houden of niet. Je hebt wel nog wat mogelijkheden, maar er is een timing gezet, eind oktober. Want anders lukt het niet om zonder voorlopige 12e te werken. Dus ja, de tijd

0: supermarktketens Albert Heijn en De Leize hebben sinds gisteren problemen door een digitaal veiligheidsincident. Ze hebben preventief enkele IT-systemen uitgeschakeld. Wat er juist aan de hand is, is niet bekend. Maar bij Albert Heijn zijn voorlopig geen thuisleveringen of online bestellingen mogelijk. En ook prijzen in de winkels zijn niet aangepast. De impact voor de klanten van De Leize is voorlopig beperkt. De Leize en Albert Heijn vallen onder hetzelfde moederbedrijf Ahold De Leize. In Sint-Kruis bij Brugge zijn vannacht een dode en een zwaar gewonde gevallen bij een ongeval met een bestuurder die te veel gedronken had. Een man van 50 is overleden, een 19-jarige is zwaar gewond. Ze zaten allebei als passagier in de auto bij een bestuurder die van de weg raakte, zegt Griet de Prest van het parket van West-Vlaanderen.
1: De bestuurder van de wagen, een 47-jarige man, raakte lichtgewond. Hij legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 14 dagen ingetrokken. We hebben een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. En uit de eerste vaststelling blijkt dat het voertuig aan een overdreven snelheid zou gereden hebben.
0: Door de staking bij de openbare diensten rijden vandaag in heel het land minder treinen, bussen en trams. De Socialistische Vakbond voert actie tegen de besparingen van onze regeringen. Dat valt niet bij alle pendelaars in goede aarde.
2: Ja, ze straffen de werkmensen daarmee. Ik begrijp het ergens wel dat ze willen staken om betere voorwaarden te krijgen, maar ze straffen er ons mee.
3: Als je moet rekenen op het treinverkeer elke dag, dan is dat lastig. Dus ja, ik hoop dat het snel terug normaliseert. Ik denk echt niet dat er wijzigingen gaan komen.
4: Ik kan het natuurlijk wel begrijpen dat er heel wat onrust is. Er is een besparingslogica die soms niet altijd te volgen is.
0: Ook bij de afvalophaling, de kinderopvang en in sommige scholen kan de staking voelbaar zijn vandaag. De Britse premier Andy Burnham heeft als eerste premier openlijk bevestigd dat Rusland het referendum over de Brexit beïnvloed heeft in 2016. Hij deed dat in een podcast over politiek. Na het referendum waren er geruchten dat Rusland geprobeerd had de campagne rond de Brexit te beïnvloeden met desinformatie. Een rapport uit 2020 gaf daar geen uitsluitsel over, maar stelde ook dat de Britse regering dat niet grondig had laten onderzoeken. Burnham bevestigt nu dat er wel degelijk Russische inmenging was. Hij zegt dat de Britse regering de mensen daarna niet genoeg geïnformeerd heeft over de buitenlandse pogingen om het politieke proces te beïnvloeden. Het is zonnig, vanmiddag wel meer bewolking vanaf het westen, maar het blijft droog tot vanavond bij temperaturen rond 17 graden. Morgen veel wolken, soms wat lichte regen en zacht bij zo'n 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Here we go. Are you ready? Klaise Femming.

0: Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisaties.
1: Het is een halve minuut over 12. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De staking van de Socialistische Vakbond is bij verschillende openbare diensten voelbaar. Albert Heijn en De Leize hebben problemen door een cyberincident. En Oekraïne merkt niets van een staakt het vuren op energiegebied dat president Trump aangekondigd had. Bij verschillende openbare diensten wordt vandaag gestaakt. Er is onder meer hinder bij het openbaar vervoer en stadsdiensten. De actie is georganiseerd door de Socialistische Vakbond. Die protesteert daarmee tegen de besparingen op de openbare sector. Linde Koeman ging naar een stakerspost bij het Vlaams Administratief Centrum in Gent.
2: Een afgevaardigde van ACOD overgiet zijn collega's met rode vloeistof. Zo willen ze duidelijk maken dat de besparingen van de Vlaamse regering een bloedbad veroorzaken, bij de stadsdiensten bijvoorbeeld.
3: Minder personeel, minder dienstverlening. De stad Gent heeft een hele zware besparingsoperatie doorgevoerd aan het begin van de legislatuur. Daar komt nu dus opnieuw een hele smak ettelijke miljoenen bovenop. Dus wij zijn heel erg bang dat we opnieuw kijken naar het wegprivatiseren van bepaalde diensten.
2: Ook bij de diensten van de Vlaamse overheid zijn ze bang.
4: De grootste druk bij ons is ook collega's die uitvallen door die besparingen, waardoor dat de druk op het personeel nog hoger wordt.
2: Bij het spoor wordt vooral gekeken naar de federale begrotingsonderhandelingen, want de voorbije besparingen hebben nu al grote gevolgen.
5: Minder personeel in stations, minder loketten die open zijn. Voor het personeel betekent dat meer flexibiliteit, een moeilijke werkuren.
6: Geen besparing op publieke diensten! Geen besparing op
1: De bijkomende besparingen die de Vlaamse regering oplegt bij de publieke omroep VRT kunnen 150 jobs kosten, dat zegt de Socialistische Vakbond. Alle vakbonden bij VRT staken vandaag tegen de bijkomende besparingen van ruim 10 miljoen euro, bovenop de lopende besparingen van meer dan 16 miljoen. De vakbonden willen daar opnieuw over onderhandelen met Vlaams minister van Media Sieltje van Achter en ze roepen de directie op om mee te gaan. Supermarktketens Albert Heijn en De Leize hebben sinds gisteren problemen door een digitaal veiligheidsincident. Wat er juist aan de hand is, is niet bekend. Maar ze hebben preventief enkele IT-systemen uitgeschakeld. Bij Albert Heijn zijn voorlopig geen thuisleveringen of online bestellingen mogelijk. En ook bij De Leize is online bestellen voorlopig niet mogelijk voor deze week. De Leize en Albert Heijn vallen onder hetzelfde moederbedrijf Ahold De Leize. In Sint-Kruis bij Brugge zijn vannacht een dode en een zwaar gewonde gevallen bij een ongeval met een bestuurder die te veel gedronken had. Een man van 50 is overleden en een jongen van 19 is zwaar gewond. Ze zaten allebei als passagier in een auto die van de weg raakte, zegt Griet de Prest van het parket van West-Vlaanderen.
7: De bestuurder van de wagen, een 47-jarige man, raakte lichtgewond. Hij legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 14 dagen ingetrokken. We hebben een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. En uit de eerste vaststelling bleek dat het voertuig aan een overdreven snelheid zou gereden hebben.
1: In Stekenen in Oost-Vlaanderen is een autobestuurder gisteravond tot 2 keer toe in een tandartspraktijk gereden. De schade is enorm. De bestuurder was een Roemeense man die nog in de praktijk gewerkt heeft, maar die ontslagen was en wraak wilde nemen. Hij is zelf licht gewond geraakt. De oppositiepartijen zijn erg kritisch nu er nog altijd geen begrotingsakkoord is. Premier Bart De Wever moet zijn beleidsverklaring van morgen uitstellen, omdat de regeringspartijen het nog niet eens zijn over nieuwe besparingen en belastingen. Volgens Raoul Hedebouw van PvdA is dat het gevolg van de druk van de bevolking.
8: Ik denk dat we daar geen politiek-politicien-analyse van moeten maken, maar wel eerder een politiek-analyse wat in de bevolking gebeurt. We hebben dat gezien vrijdag ook met de betoog. beroering van 50.000 mensen. Dat is al anderhalf jaar dat de sociale beweging bezig is. Dus ik heb nog niet vaak meegemaakt dat de publieke opinie zoveel meespeelt eigenlijk rond de onderhandelingstafel. En dat zet natuurlijk wel druk op de onderhandelaars.
1: Anders, voorzitter Frederik de Gucht ziet één schuldige voor het uitblijven van de begroting. En dat is premier Bart De Wever. De Gucht vindt het niet terecht dat de liberale partij MR en voorzitter Boucher met de vinger gewezen worden.
9: Nu de zwarte piet bij Georges Louis steken, daar ben ik het niet mee eens. De zwarte piet zit bij degene die die begroting moet maken. Dus ik denk dat het de eerste premier is die erin slaagt van de eerste twee keer dat hij een begroting naar het parlement moet brengen, dat hij twee keer te laat is. En ik denk dat we ons stilletjes aan ook vragen mogen beginnen stellen over en de methode en de leiderschapscapaciteiten van de eerste minister.
1: Rusland gaat gewoon door met zijn aanvallen op energievoorzieningen in Oekraïne. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd op een veiligheidsbijeenkomst in Polen. Gisteren had de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media aangekondigd dat Rusland en Oekraïne een akkoord hadden om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Maar president Zelensky zei dat hij daar niet van op de hoogte was. En Poetin leest duidelijk zijn sociale media niet, zegt Zelensky. Want kort na de aankondiging van het akkoord viel Rusland een energieinstallatie aan in de stad Kharkiv.
10: Immediately after the post, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv, causing further damage to our energy system. It was clear that Putin does not read truth social.
1: Oekraïne wil het staakt het vuren respecteren als Rusland dat ook doet, zei Zelensky nog. Anders zal Oekraïne gepast antwoorden. Op een middelbare school in Aubagne, dichtbij Marseille, zijn een directeur en een leerkracht beschoten. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een leerling van 14 die een jachtgeweer gebruikt zou hebben. Hij is opgepakt. Volgens de eerste onderzoeken heeft het incident niets te maken met de scholierenprotesten in Frankrijk. De ministers van Binnenlandse Zaken en Onderwijs zijn onderweg naar de school in Aubagne. Vanmiddag meer wolken in het westen. In het oosten blijft het zonnig. Blijft ook wel droog tot vanavond bij maxima rond 17 graden in Vlaanderen. Morgen zwaar bewolkt met soms lichte regen. Na de middag droger met opklaringen en rond 19 graden. Vooraan zat de staking van de Socialistische Vakbond. Er is onder meer hinder bij het openbaar vervoer en de stadsdiensten. Uit protest tegen de besparingen van onze regeringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Here we go. Are you ready? Kleine Family.

0: Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisaties.
1: Het is bijna een halve minuut over één. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op verschillende plaatsen in Brussel is het opnieuw onrustig door jongeren die zaken vernielen.

0: treinstation Brussel-Zuid zijn brandjes gesticht en zijn voertuigen beschadigd. De politie is aanwezig met het waterkanon. Er waren vanmorgen ook opnieuw verschillende acties bij enkele scholen van scholieren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Vorige vrijdag draaiden die protesten uit op zware rellen en vernielingen bij de stations van Brussel Centraal en Brussel Zuid. Bij verschillende openbare diensten wordt vandaag gestaakt. Er is onder meer hinder bij het openbaar vervoer en bij enkele stadsdiensten. De actie is georganiseerd door de Socialistische Vakbond, die protesteert tegen de besparingen van de Vlaamse regering en enkele beslissingen van de federale regering. Bij het Vlaams Administratief Centrum in Gent staat een stakerspost met werknemers van stads- en regionale diensten en ook van het spoor. Zij zijn ongerust over hun toekomst.
1: De stad Gent heeft een hele zware besparingsoperatie doorgevoerd aan het begin van de legislatuur. Daar komt nu dus opnieuw een hele smak bovenop. Dus wij zijn heel erg bang dat we opnieuw kijken naar het wegprivatiseren van bepaalde diensten.
2: Collega's die uitvallen door die besparingen, waardoor dat de druk op het personeel nog hoger wordt.
3: Minder personeel in stations, minder loketten die open zijn. Voor het personeel betekent dat meer flexibiliteit, moeilijke werkuren die moeilijk af te stemmen zijn op het privéleven van de mensen.
0: De oppositiepartijen zijn kritisch nu er nog altijd geen begrotingsakkoord is van de federale regering. Premier Bart De Wever moet zijn beleidsverklaring van morgen in het parlement daardoor uitstellen. Volgens Raoul Hedebouw van PvdA is dat het gevolg van de druk van de bevolking.
4: Ik denk dat we daar geen politiek-politicien analyse van moeten maken, maar wel eerder een politiek analyse wat in de bevolking gebeurt. We hebben dat gezien vrijdag ook met de betoging van 50.000 mensen. Dat is al anderhalf jaar dat de sociale beweging bezig is. Dus ik heb nog niet vaak meegemaakt dat de publieke opinie zoveel meespeelt eigenlijk rond de onderhandelingstafel. En dat zet natuurlijk wel druk op de onderhandelaars.
0: Anders voorzitter Frederik De Gucht ziet één schuldige voor het uitblijven van een begroting en dat is premier Bart De Wever zelf, zegt hij. De Gucht vindt het niet kunnen dat de liberale partij MR en voorzitter Georges-Louis Boucher worden aangewezen als reden waarom de begrotingsonderhandelingen maar niet echt opgestart geraken.
5: Nu de zwarte piet bij Georges-Louis steken, daar ben ik het niet mee eens. De zwarte piet zit bij degene die begroting moet maken. Dus ik denk dat het de eerste premier is die erin slaagt van de eerste twee keer dat hij een begroting naar het parlement moet brengen, dat hij twee keer te laat is. En ik denk dat we onze stilletjes aan ook vragen mogen beginnen stellen over en de methode en de leiderschapscapaciteiten van de eerste minister.
0: Supermarktketens Albert Heijn en De Leize hebben sinds gisteren problemen door een digitaal veiligheidsincident. Wat er juist aan de hand is, is niet duidelijk, maar ze hebben daarvoor wel enkele computersystemen uit voorzorg moeten uitschakelen. Bij Albert Heijn zijn voorlopig geen thuisleveringen of online bestellingen mogelijk. En ook bij De Leize is online bestellen voorlopig niet mogelijk voor deze week. En in Frankrijk heeft een leerling met een jachtgeweer geschoten op zijn directeur en een lerares. Beiden zijn wel niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een middelbare school in Aubagne, dat is niet zo ver van de Zuid-Franse stad Marseille. De dader is een jongen van 14, hij is opgepakt. Volgens de eerste onderzoeken heeft het incident wel niets te maken met de scholierenprotesten in Frankrijk. Het is zonnig met deze namiddag af en toe wat wolken. Het blijft droog bij zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht gaat het opnieuw licht regenen en ook morgen begint met wat lichte regen. Daarna opnieuw droger bij 19 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisaties.
1: Het is bijna een halve minuut over twee. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de buurt van het treinstation Brussel-Zuid zijn verschillende auto's beschadigd. Eén voertuig werd daar ook in brand gestoken. Volgens de politie gaat het om een groep jongeren. Lien de Koolman, jij bent voor ons in Brussel. Wat zie jij daar?
2: Ja, ik ben bij Brussel-Zuid en het is hier inderdaad toch opnieuw vrij onrustig. Er zijn af en toe opstootjes met groepjes jongeren in het zwart gekleed. Ik schat dat ze nu toch opnieuw wel met een paar honderd zijn. Af en toe gooien ze bommetjes, steken ze vuurwerk af. Er zijn ook al fietsen en steps in brand gestoken. Politie is ook vrij massaal aanwezig, heeft al gereageerd met traangas. Er zijn ook al jongeren opgepakt. Ik zag net twee jongeren geboeid

0: op de grond liggen. Het waterkanon is hier ook aanwezig. De politie wil uiteraard voorkomen dat het opnieuw even zwaar uit de hand loopt als vorige vrijdag. Dat is op dit moment nog niet zo, maar we merken wel dat er hier steeds meer jongeren komen opdagen.
1: Dankjewel, Lien. In Kalmthout in de Antwerpse Kempen is vanmorgen een man van 76 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Het slachtoffer werd rond 9 uur aangereden toen hij een drukke steenweg overstak op een zebrapad. De autobestuurder reed verder, maar werd intussen wel gearresteerd door de politie. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De oppositiepartijen reageren kritisch nu er nog altijd geen begrotingsakkoord is binnen de federale regering. Premier De Wever moet zijn beleidsverklaring in het parlement morgen uitstellen, omdat hij er niet in is geslaagd om alle partijen van de regering op één lijn te krijgen. Volgens Vlaams Belang is een goede begroting opstellen in België gewoon niet meer mogelijk, zegt Barbara Pas.
2: De Wever zei dat België nog één saneringsronde aan kan. En we moeten vaststellen dat zelfs die laatste saneringsronde absoluut niet lukt. De regering De Wever heeft zelf van budgetair orde op zaken stellen haar inzet gemaakt. Dat uitgerekend deze regering nog geen enkele begrotingsdeadline gehaald heeft, dat is dan ook des te pijnlijker.
1: Volgens groenvoorzitter Eamon Horsch ontbreekt het deze federale regering en premier Bart De Wever vooral aan een duidelijke visie.
3: Alsof men niet op voorhand wist dat er verschillen waren tussen de coalitiepartners. Maar vooral waar zowel meneer De Wever als meneer Diependaal een probleem hebben, is dat hun regering geen enkel plan of visie heeft. Ik denk dat je een begroting op orde moet brengen. Maar ik denk dat dat ook kan door de klimaatcrisis aan te pakken en door de sociale crisis aan te pakken ook.
1: En in Frankrijk hebben onbekenden met een cyberaanval de diepvriezers van enkele supermarkten ontdooid. De schade loopt op tot in de miljoenen. Heel wat etenswaren zijn bedorven. Correspondent Frank Renaud vertelt wat er aan de hand is.
4: Cyberaanvallen worden wel vaker uitgevoerd in Frankrijk, maar nog nooit eerder op de koelinstallaties van supermarkten. In de nacht van zondag op maandag slaagden onbekenden erin om op afstand koel- en vriesinstallaties te verstoren van mogelijk honderden supermarkten. De daders manipuleerden de temperatuurregeling. Ze schakelden de zogeheten ontdooistand in en verhoogden de temperatuur van vrieskasten soms tot plus 50 graden, waardoor bevroren etenswaren heet werden, bedorven raakten en nu ongeschikt zijn voor consumptie. De schade kan in de miljoenen lopen. Van supermarktketen Intermarché alleen al zijn 150 winkels getroffen door deze cyberaanval. Over de daders en de motieven is nog niets bekend.
1: Het is zonnig met af en toe wat wolken bij zo'n 17 graden. Morgen start met lichte regen, daarna opnieuw droger bij 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: soi ou justifier quelques violences. Et ce qu'on a pu voir chez les lycéens et chez tous ceux qui, n'étant plus lycéens, viennent profiter de tout cela pour brûler, détruire ou conduire des violences, ça c'est inacceptable.
1: En op het Masters tennistoernooi van Shanghai in China heeft onze landgenoot Sisu Berghs de Spaanse topper Carlos Alcaraz uitgeschakeld in de 16e finales. Sporza-collega Steffi Merlevede noemt die overwinning een echte stunt.
2: Dit is zeker een van de mooiste overwinningen in de carrière van Berghs, want Alcaraz, dat is een zevenvoudig Grand Slam winnaar en de nummer 3 van de wereld. Ook al is de Spanjaard nog niet helemaal de oude na heel wat blessureleed. Berghs staat 33 plaatsen lager op de wereldranking, maar hij speelde vanaf de eerste bal scherp en met lef. In set 1 ging hij 2 keer door de opslag van Alcaraz en bij 6-5 serveerde Berghs het koel uit. Ook in de tweede set hield onze landgenoot de druk op Alcaraz, die duidelijk gefrustreerd raakte. Het kwam tot een tiebreak die Berghs won met 7-4. Een stunt die de wereld zal rondgaan.
1: Het is zonnig met af en toe wat wolken bij zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht gaat het opnieuw licht regenen. Ook morgen begint met wat lichte regen. Daarna opnieuw droger bij 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: die tot 5000 euro bruto per maand verdienen. Sisse Michiels van onze politieke redactie vertelt op wat de Waalse regering gaat besparen en op wat niet.
1: De regering rekent vooral op extra inkomsten uit het wegenvignet dat er vanaf volgend jaar komt. Daarnaast wordt de verlaging van de erfbelasting veel minder groot dan eerder vastgelegd en ook zullen verschillende overheidsdiensten en de gemeente het met minder geld moeten doen. Langs de andere kant maakt de regering dus wel geld vrij voor een jobbonus. Voor de laagste inkomens zou dat tot 500 euro netto extra per jaar betekenen. De regering trekt ook 3,5 miljard euro uit voor investeringen in infrastructuur. Toch hoopt de regering in 2029, net als in Vlaanderen, op een begroting in evenwicht.
0: Benzine tanken wordt morgen opnieuw duurder. Er komt 4 eurocent bij voor een liter benzine 95. Je betaalt vanaf dinsdag voor een liter dus maximum 2,10 euro. Door de stijging komt de benzineprijs opnieuw in de buurt van de prijspiek van eind september. En ook benzine 98 wordt 4 eurocent per liter duurder vanaf morgen. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de aanhoudende aanvallen in Oekraïne en in Rusland op energieinfrastructuur en de oorlog in het Midden-Oosten. En op het tennistoernooi van Shanghai in China heeft onze landgenoot Zizou Berges gestund door de Spaanse topspeler en voormalig nummer 1 Carlos Alcaraz uit te schakelen. Berges won in de derde ronde in 2 sets. Het werd 7-5 en 7-6. Onze landgenoot haalt veel vertrouwen uit die winst. Het is een opluchting dat ik tegen zo'n topspeler kan winnen, zegt hij.
2: To have this moment is really for me like a relief, like okay, I really feel like now I can win against those guys, not just I can play against them, I can win against them. It's a matter of staying also then in the process and trying to be better all the time, and that's the only way to do it step by step.
0: Alcaraz is zevenvoudig Grand Slam winnaar en de nummer 3 van de wereld. Berg staat 36 plaatsen lager. Het is zonnig met af en toe wat wolken vanavond en zeker vannacht is er opnieuw meer kans op regen. Ook morgen begint met wat lichte regen, daarna opnieuw droger bij 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisaties.
1: Het is bijna een halve minuut over vijf. Goedemiddag, VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. In Brussel was het de hele namiddag onrustig in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Groepjes jongeren hebben daar vernielingen aangebracht en er zijn minstens 10 jongeren opgepakt. 9 van hen zijn minderjarig. Lien de Koman vertelt wat ze zag.
2: Een paar honderd jongeren hangen de hele middag rond bij het station. De meeste zijn minderjarig. Een deel van hen ontsteekt bommetjes en vuurwerk. Ze gooien met stenen en stichten brandjes. Drelschoppers mengen zich onder de jongeren die protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat dit zo uit de hand loopt, vinden velen van hen ook niet.

0: Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisaties.
1: Het is bijna een halve minuut over zes. Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het treinverkeer tussen Brussel-Zuid en Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is nog altijd verstoord. Eerder was er op de vier hoofdsporen geen treinverkeer mogelijk, maar intussen zijn twee sporen opnieuw open. Er zijn nog altijd vertragingen, maar de rest van de avondspits zal vlotter verlopen, zegt Frederik Petit van Infrabel.
2: Sinds 17:30 beschikken we opnieuw over twee van de vier sporen tussen Brussel-Zuid en Denderleeuw op de rechtstreekse hoofdspoorlijn. Dat houdt in dat we meer capaciteit hebben. Niet alle treinen moeten omgeleid worden. De vertragingen zullen wat afnemen. Dus het tweede gedeelte van de avondspits zal wat vlotter verlopen. Maar de reizigers moeten natuurlijk nog altijd rekening houden met een verstoorde avondspits vanuit Brussel richting Oost- en West-Vlaanderen. En ook voor de treinen die vanuit Brussel richting Vlaams-Brabant en Limburg rijden.
1: De politie van Antwerpen heeft vorige maand 227 elektrische steps en 36 fatbikes definitief uit het verkeer gehaald. Zij voldeden niet aan de wettelijke voorschriften. Eén fatbike, dat is een fiets met dikke banden, kon zelfs tot 110 km per uur halen. De Antwerpse politie hield in september gerichte controles op die e-steps en fatbikes, omdat daar steeds meer ongevallen mee gebeuren. Meer dan 1250 bestuurders kregen ook een boete. Nog in Antwerpen, in Wilrijk, heeft de moeder van een peuter drie kleuterjuffen aangevallen na een hevige discussie. Dat meldt het laatste nieuws. De peuter zou met water hebben gespeeld, wat ze om medische redenen niet mag. Er ontstond een discussie en volgens de politie viel de moeder van het meisje drie kleuterjuffen verbaal en ook fysiek aan. Zij raakte licht gewond en kunnen een tijdje niet werken. In Frankrijk, in Aubagne, niet ver van de Zuid-Franse stad Marseille, zijn de ouders opgepakt van de jongen van 14 die vanmorgen met een jachtgeweer heeft geschoten op zijn schooldirecteur en een lerares. Bij een huiszoeking bij de tiener zijn verschillende andere wapens gevonden. De jongen, een leerling van de school, kon zijn wapen binnensmokkelen in een gitaarkist. Het is niet duidelijk of de twee slachtoffers, die niet in levensgevaar zijn, wel echt het doelwit waren, zegt het parket van Marseille intussen, want de dader zegt voorlopig niets en de twee slachtoffers konden nog niet ondervraagd worden.
3: Sur l'intention, on ne sait pas encore, puisque les constatations sont en cours, s'il les a visés, ces victimes n'ont pas encore, en l'état des investigations, pu être entendues.
1: Een derde persoon die vlakbij stond werd licht gewond. De Franse president Macron heeft zijn steun betuigd aan de slachtoffers en had woorden van lof voor het schoolteam. Het was een leerkracht die de dader overmeesterde en ontwapende. Volgens de eerste onderzoeken heeft het incident niets te maken met de scholierenprotesten in Frankrijk. De Britse premier Burnham zegt dat het incident aan de luchtmachtbasis van Fairford meer dan waarschijnlijk het werk is van Iran en meer bepaald van de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden drie verdachte bestelwagens opgemerkt in de buurt van de luchtmachtbasis. De politie pakte vijf mannen op, allemaal Britten, die later wel werden vrijgelaten. Iran was meteen verdacht en dat is nu zo goed als bevestigd, zei de premier in het parlement.
4: I can confirm our assessment that it is highly likely to have been called.

0: coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: De Britten gaan extra sancties opleggen aan Iran. Op de luchtmachtbasis van Fairford stonden tot voor het incident ook Amerikaanse bommenwerpers. Die zijn daar intussen weggehaald. En in het voetbal kan rode duivel Luis Openda door een blessure zeker tot in november niet voetballen. Openda liep vrijdag een scheurtje in zijn rechterkuitbeen op in de wedstrijd met zijn club Lyon bij Lens. Er werd eerst gevreesd voor een breuk, maar de blessure is minder erg dan eerst gedacht. In november spelen de rode duivels hun laatste twee duels in de groepsfase van de Nations League. Het is bewolkt met vannacht meer kans op lichte regen bij temperaturen rond 14 graden. Morgen begint ook bewolkt met lichte regen. Daarna opnieuw droger met opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisaties.
1: Bijna een halve minuut over zeven. Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk, in Aubagne, niet ver van de Zuid-Franse stad Marseille, zijn de ouders opgepakt van de jongen van 14 die vanmorgen met een jachtgeweer heeft geschoten op zijn schooldirecteur en een lerares. Het is niet duidelijk of de twee, die niet in levensgevaar zijn, wel echt het doelwit waren, zegt het parket van Marseille. Want de dader legt voorlopig geen verklaringen af en de twee slachtoffers konden nog niet ondervraagd worden.
2: Sur l'intention, on ne sait pas encore, puisque les constatations sont en cours, s'il les a visés, ces victimes n'ont pas encore, en l'état des investigations, pu être entendues.
1: Er komt geen bijzondere klimaatcommissie in het Vlaams parlement. Oppositiepartij Groen had dat gevraagd naar aanleiding van de uitzonderlijk hete zomer en de 3000 hittedoden in ons land dit jaar. De partij wou dat een tijdelijke commissie zou onderzoeken waar Vlaanderen tekort ziet op vlak van klimaat. Maar de Vlaamse regering vindt zo'n commissie niet nodig. Groen zegt dat het zo het signaal van tienduizenden betogers op de klimaatmars van gisteren negeert. In Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een peuter drie kleuterjuffen aangevallen na een hevige discussie. De peuter zou met water hebben gespeeld wat ze om medische redenen niet mag. Er ontstond een discussie en volgens de politie viel de moeder van het meisje drie kleuterjuffen verbaal maar ook fysiek aan. Ze raakte licht gewond en kunnen een tijdje niet werken. De Britse premier Burnham zegt dat het incident aan de luchtmachtbasis van Fairford meer dan waarschijnlijk het werk is van Iran en meer bepaald van de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden drie verdachte bestelwagens opgemerkt in de buurt van de luchtmachtbasis. De politie pakte vijf mannen op, Britten, die later wel werden vrijgelaten. Iran was meteen verdacht en dat is nu zo goed als bevestigd, zei premier Burnham vanmiddag in het parlement.
3: I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: De Britten gaan extra sancties opleggen aan Iran en zo net heeft Iran ook gereageerd. Het ontkent elke betrokkenheid bij het incident. Op de basis van Fairford stonden tot voor het incident Amerikaanse bommenwerpers. Die zijn intussen weggehaald. Het is bewolkt met vannacht meer kans op lichte regen bij temperaturen rond 14 graden. Morgen begint ook bewolkt met lichte regen. Daarna opnieuw droger met opklaringen vanaf het westen bij temperaturen dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisaties.
1: Het is bijna een halve minuut over acht. Goedenavond, VRT Nieuws met Aleid de Kort. In Nederland liggen nu ook verschillende distributiecentra van supermarktketen Albert Heijn stil na een online veiligheidsincident. Daardoor komt de bevoorrading van de winkels in het gedrang en dreigen er in Nederland lege rekken. Dat zegt CEO Margaret Versteden van Dijn.
2: Het klopt dat in sommige distributiecentrum het volledig stil ligt, omdat we de systemen hebben preventief uit moeten zetten. We weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen als het langer duurt. Maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lang houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
1: In de Belgische winkels van Albert Heijn, zo'n 90 zijn er dat, blijft de impact voorlopig beperkt, maar sommige producten kunnen wel tijdelijk niet beschikbaar zijn. Albert Heijn en Delhaize maken samen deel uit van het bedrijf Ahold Delhaize. Door de IT-problemen kan je nog steeds geen online bestellingen doen bij de supermarktketens. Bij Albert Heijn gaan ook de leveringen aan huis niet door. Het is niet duidelijk of er door de vermoedelijke cyberaanval ook gegevens van klanten zijn gelekt. Bij de Brusselse vredegerechten zullen de griffies voortaan 2 dagen per week gesloten zijn. De griffies, waar de administratieve taken van de rechtbank worden uitgevoerd, kampen met een aanhoudend personeelstekort van bijna 30%. Er worden maar moeilijk nieuwe werknemers gevonden, onder meer omdat die perfect tweetalig moeten zijn. De voorzitters van de vredegerechten hebben daarom als tijdelijke noodoplossing beslist om de beschikbare medewerkers in te zetten op minder openingsdagen. Maar ze waarschuwen dat de burgers dus de gevolgen van het personeelstekort zullen voelen en vragen dringend structurele oplossingen, zoals een versoepeling van de taalvereisten. De dader van een schietpartij op een school in het zuiden van Frankrijk wordt beschuldigd van poging tot moord. De jongen van 14 schoot vanmorgen met een jachtgeweer op zijn schooldirecteur en een lerares in Aubagne, niet ver van Marseille. De twee slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De ouders van de dader zijn intussen ook opgepakt en worden ondervraagd. De jonge schutter zelf zegt voorlopig niets. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Nunez, heeft de school bezocht en wees erop dat het fenomeen van ongebreideld geweld van jongeren tegen leraars stijgt.
3: Je ne peux pas m'empêcher de constater que tout ça s'inscrit dans un phénomène sociétal global où nous avons une violence débridée de la part de certains jeunes, singulièrement à l'encontre de l'institution scolaire.
1: Bij een huiszoeking bij het gezin werden nog meer wapens gevonden. Het is bewolkt met vannacht meer kans op lichte regen bij temperaturen rond 14 graden. Morgen begint ook bewolkt met wat lichte regen. Daarna opnieuw droger met opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt,

0: over 9. Goedenavond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. En die bijkomende besparingen bij de publieke omroep waarvan sprake in het vakbondsbericht zijn niet meer onderhandelbaar. Dat heeft Vlaams minister van Media, Sieltje van Achter, gezegd in ons magazine Ter Zake zo net. De Vlaamse regering heeft beslist dat de publieke omroep de komende jaren zo'n 10 miljoen extra moet besparen, bovenop de 16,6 miljoen euro die VRT al eerder kreeg opgelegd van de Vlaamse regering. Tijdens de staking bij VRT vandaag hadden de vakbonden aangekondigd dat ze samen met de directie en vertegenwoordigers uit de cultuursector naar het kabinet van de minister wilden om de besparingen opnieuw op tafel te leggen. Maar Van Achter gaat daar dus niet meer over onderhandelen. De bedragen liggen vast.
1: We hadden dat natuurlijk liever anders gehad, maar de situatie, de inkomsten zijn wat ze zijn en dus moeten we met z'n allen die oefening doen. En je kan niet van heel de Vlaamse overheid vragen om scherpe keuzes te maken en dan één grote publieke organisatie daar volledig buiten houden. Maar het is een lastige oefening, dat snap ik. De VRT heeft al besparingen gedaan in het verleden, heeft ook al middelen bijgekregen. Ik weet dat het niet prettig is, maar het is ook een grote oefening en iedereen zal daar dan wel zijn steentje moeten aan bijdragen.
0: In Nederland liggen nu ook verschillende verdeelcentra van supermarktketen Albert Heijn stil na een online veiligheidsincident. Daardoor komt de bevoorrading van de winkels in het gedrang en dreigen er in Nederland lege rekken. Dat zegt algemeen directeur Margaret Versteden van Dijn.
2: Het klopt dat in sommige distributiecentra het volledig stil ligt omdat we de systemen hebben preventief uit moeten zetten. We weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen als het langer duurt. Maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lang houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
0: In de Belgische winkels, zo'n 90 zijn er dat, blijft de impact voorlopig beperkt. Maar sommige producten kunnen wel tijdelijk niet beschikbaar zijn. Door de IT-problemen kan je nog steeds geen online bestellingen doen bij Albert Heijn en ook bij Delhaize. Het is niet duidelijk of er door de vermoedelijke cyberaanval ook gegevens van klanten zijn gelekt. En in de Verenigde Staten heeft de politie een huiszoeking gedaan bij het democratische parlementslid Ilhan Omar. Zij is kandidaat bij de tussentijdse verkiezingen over 3 weken. De democraten zeggen dat president Trump hierachter zit en hebben het over machtsmisbruik. Het ministerie van Justitie zegt alleen dat er een huiszoeking is geweest in het kader van een onderzoek. Ilhan Omar is van Somalische afkomst. Haar ouders emigreerden naar de Verenigde Staten toen ze nog een kind was. Trump zegt al lang dat de familie gefraudeerd zou hebben bij een komst naar de VS. Omar heeft dat altijd ontkend. Zwaar bewolkt vannacht met kans op wat lichte regen, wel zacht rond 14 graden. Morgen start grijs met wat lichte regen, nadien droog met opklaringen en warm tot 20 graden in de Kempen. Meer in de F van 14 Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisaties.
1: Het is bijna een halve minuut over 10. Goedenavond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De bijkomende besparingen bij VRT, waarin sprake van het

0: trekken om de besparingen opnieuw op tafel te leggen. Maar volgens Van Achter moet ook een grote publieke organisatie zoals VRT haar steentje bijdragen om de Vlaamse begroting op orde te krijgen.
1: Dat zal niet meer onderhandelbaar zijn. We hebben een grote opdracht, ja, een grote oefening, besparingsoefening van 2 miljard tot 3 miljard in 29. Dat is de oefening waar we voor stonden. Die cijfers zijn afgeklopt. Maar uiteraard zal ik samen zitten met de directie en de raad van bestuur om te kijken van hoe we daar nu mee aan de slag gaan. Wat dat gaat van implicaties hebben voor de VRT.
0: Er komt een top tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op 20 november in Brussel. Volgens een persbericht willen beide hun partnerschap versterken en kijken hoe ze beter kunnen samenwerken aan vrede en veiligheid in Europa. In het Britse parlement zei premier Burnham vanmiddag dat er ook gepraat zal worden over migratie en handel. De handel tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk verloopt een stuk stroever sinds de Brexit, een gevolg van meer regels en controles. Volgens de Britse premier kan een handelsdeal de Britse economie zeker 10 miljard pond opbrengen, omgerekend bijna 12 miljard euro. Die kans mogen we niet laten liggen, zei premier Burnham.
2: Together, these deals will add the equivalent of over £10 billion per year to the UK economy by 2040, with the potential to add significantly more. We should not turn our backs on this opportunity, Mr. Speaker.
0: De dader van een schietpartij op een school in het zuiden van Frankrijk wordt beschuldigd van poging tot moord. De jongen van 14 schoot vanmorgen met een jachtgeweer op zijn schooldirecteur en een lerares in Aubagne, niet ver van Marseille. De twee slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De ouders van de dader zijn intussen ook opgepakt en worden ondervraagd. De jonge schutter zelf zegt voorlopig niks. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Nunez, heeft de school bezocht vanmiddag en wees erop het fenomeen van ongebreideld geweld van jongeren tegen leraars.
3: Je ne peux pas m'empêcher de constater que tout ça s'inscrit dans un phénomène sociétal global où nous avons une violence débridée de la part de certains jeunes, singulièrement à l'encontre de l'institution scolaire.
0: Bij een huiszoeking ook bij het gezin werden nog meer wapens gevonden. En koning Filip en koningin Mathilde zijn sinds gisteren in Kazachstan voor hun eerste staatsbezoek ooit aan Centraal-Azië. Met het staatsbezoek wil België zijn aanwezigheid in die regio versterken. Kazachstan ligt tussen Rusland en China en is dus geopolitiek interessant. En ook op economisch, technologisch en wetenschappelijk vlak wil ons land nauwer samenwerken. Vanmorgen werd het koningspaar officieel ontvangen op het presidentieel paleis. En koning Filip sprak die ambitie daar ook uit.
4: Mr. President, thank you for your warm welcome. Indeed, your country is very important and doing very well. And also the region is very important. We have excellent relations since 35 years, but we can still bring it to a higher level.
0: Zo is Kazachstan bijvoorbeeld een belangrijke partner voor handel, kritieke mineralen, energie en nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie. Zwaar bewolkt vanavond en vannacht met kans op wat regen of motregen. Wel zacht, tussen 7 en 15 graden vannacht. Dinsdag start grijs met kans op wat regen. Later opklaringen, maar ook dan is een bui nog mogelijk. Wel warm voor de tijd van het jaar, tot 22 graden morgen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie. Hierdoor start het nieuws met enkele ogenblikken vertraging. Dit is een boodschap van de VRT-vakorganisaties.
1: Het is bijna een halve minuut over 11. Goedenavond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. Er komt een top tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op 20 november hier in Brussel. Beide willen hun partnerschap versterken en kijken hoe ze beter kunnen samenwerken aan vrede en veiligheid in Europa. In het Britse parlement zei premier Burnham vanmiddag dat er ook gepraat zal worden over migratie en vooral ook handel. Want de handel tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk verloopt een stuk stroever sinds de Brexit, de uitstap uit de Europese Unie. Volgens de Britse premier kan een handelsdeal de Britse economie zeker 10 miljard pond opbrengen, omgerekend bijna 12 miljard

0: Het land is bijvoorbeeld een belangrijke partner voor handel, kritieke mineralen, energie en nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie. Tijdens de eerste gesprekken met de president vandaag haalde de koning al enkele van die thema's aan.
1: We are all very impressed by the development in your country under your leadership and the themes that we are going to look on during our stay are very important to both of us. Artificial intelligence, energy, nuclear energy.
0: Met het staatsbezoek wil ons land ook zijn aanwezigheid in Centraal-Azië versterken. Met buurlanden als Rusland en China is Kazachstan ook geopolitiek zeer interessant. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een speleoloog gered die meer dan een dag vast zat in een grot. De man was afgedaald in de grot, maar door een aardverschuiving kort nadien was de toegang tot die grot geblokkeerd en hij geraakte er dus niet meer uit. De 31-jarige Italiaanse speleoloog kon de hulpdiensten verwittigen, maar die hadden uiteindelijk bijna 30 uur nodig om de man te bevrijden. Dat is vanmiddag dan gelukt, hij verkeerde in goede gezondheid. En de Britse wielerbond heeft baanwielrenner Matthew Richardson onmiddellijk uit de selectie voor het wereldkampioenschap gezet. Er is een onderzoek gestart na klachten over wangedrag. Volgens Britse en Nederlandse media zou hij discriminerende en mogelijk racistische opmerkingen hebben gemaakt over enkele collega's. Richardson was al in Shanghai voor het WK baanwielrennen dat er woensdag start. Richardson behaalde in diverse disciplines al medailles op WK's, EK's en Olympische Spelen. Zwaar bewolkt vannacht met kans op wat regen of motregen, wel zacht tussen 7 en 15 graden. Dinsdag start grijs met kans op wat regen, later opklaringen, maar ook dan is een bui nog mogelijk. Wel warm voor de tijd van het jaar, tot 22 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijs FM.

0: middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De 13 Vlaamse hogescholen tellen bij de oktobertelling samen meer dan 174.000 studenten. Dat zijn er 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd groeit het aantal studenten met bijna 22% of ruim 31.000 studenten. Vooral de graduaatsopleidingen blijven sterk groeien, zegt Julie Bijzens van de Vlaamse Hogescholenraad.
1: Het is een relatief nieuwe type van opleiding. Er zijn heel wat studenten die uitstromen vanuit het secundair onderwijs en die kiezen voor deze graduaten. Ik denk vooral omwille van het feit dat het een duidelijke combinatie maakt van theorie en ook meer praktijkgerichte onderdelen. En dat is wel aantrekkelijk ook voor studenten bijvoorbeeld die vanuit het meer technisch of arbeidsmarktgericht secundair onderwijs komen.
0: Er zijn wel ook een aantal minder positieve tendensen. Er zitten namelijk minder studenten in de lerarenopleiding en er zijn ook minder inschrijvingen van studenten die ouder zijn dan 25 jaar. De actiedag van de Socialistische Vakbond bij de openbare diensten zit erop. Vooral het openbaar vervoer ondervond maandag hinder van de actiedag. Bij de publieke omroep was er ook een stakingsdag en sloten ook andere vakorganisaties er zich bij aan. Aanleiding hier waren de extra besparingen die de Vlaamse regering de VRT oplegt. Het gaat om 10 miljoen euro extra de volgende jaren, naast de 16,6 miljoen euro die eerder al was opgelegd. De vakbonden willen samen met vertegenwoordigers uit de cultuursector aankloppen bij Vlaams minister van Media Sieltje van Achter om nog te onderhandelen over dat bedrag. Maar de minister zegt dat dat niet zal gebeuren. Dat zei ze in Ter Zake vanavond.
2: We hadden het natuurlijk liever anders gehad, maar de situatie, de inkomsten zijn

dat niet langer te doen. De Amerikaanse president Trump deed onder meer die oproep. Oekraïne zegt zich daaraan te willen houden en zou nu Russische datacentra in het vizier nemen als mogelijke doelwitten. Frankrijk heeft dan weer een olietanker in beslag genomen die vermoedelijk deel uitmaakt van

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De 13 Vlaamse hogescholen tellen bij de oktobertelling samen meer dan 174.000 studenten. Dat zijn er 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd groeide het aantal studenten met bijna 22% of ruim 31.000 studenten extra. Vooral de graduaatsopleidingen blijven sterk groeien, zegt Julie Bijsens van de Vlaamse Hogeschool.